Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: I don't know.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Het komende uur weer een hoop gezellige, vrolijke Nederlandstalige nummers. En de eerstvolgende plaat is een eigen productie. Dat is Zandvoort, Zon op mijn gezicht. En ook onderweg zometeen nog Adelle Piet Leen met Het zal je kind maar wezen. En ook die grote hit van Ron Brandstede en Bonnie Sinclair met Dr. Bernard komt eraan. Maar eerst die Zandvoort, Zon op mijn gezicht.

0: Dat was muziek van Bonnie Sinclair en Ron Brandstenen met Dr. Bernhard. Hun grootste hit, volgens mij de grootste hit die ze ooit gemaakt hebben. En daarvoor hoorde u Adelle Bloemendaal, Pieter Reumer en Leen Jongewaard met Het zal je kind maar wezen. En de volgende artiest is geboren in Batavia op 20 mei 1944. Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. We hebben het over niemand minder dan Frank Boudewijn de Groot, zoals hij in zijn geboorteregister staat. En wie kent hem beter als Boudewijn de Groot? Hij werd geboren in kamp Taidang, een Japanse interneringskamp in Batavia, tegenwoordig Jakarta, Indonesië, voormalige Nederlands-Indië. Zijn moeder Sophie Elisabeth Saurisich overleed in juni 1945 in datzelfde kamp. En na de oorlog in 1946 keerde de rest van het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn en zijn broer Roland en zijn zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam de Groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. En de rest is natuurlijk een beetje geschiedenis. We hebben een heleboel leuke, vrolijke, gezellige muziek gemaakt. En u hoort hem nu, Boudewijn de Groot, met Meisje van 16. Luistert u maar.
1: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

dat was niemand minder dan Siska de Rat, beter bekend als Danny de Munk, met Ik voel me zo verdomd alleen. En afgelopen week kwam het trieste bericht naar voren dat zijn vader uit de film Siska de Rat overleden is. Hele bekende acteur. En die acteur was natuurlijk Peter Faber. Hij heeft volgens mij vorig jaar nog een film opgenomen. Hij heeft een heleboel films gemaakt. Mega beroemde acteur Peter Faber. Geboren op 9 oktober 1943 en overleden vorige week in Amsterdam op 6 augustus 2026. Nederlands acteur in de theater, televisie en film. Daarna is er niet meer. En Danny de Munk heeft een heel mooi stukje over hem geschreven. En voor Siska de Rat hoorden we een eigen compositie van mij. Met zondagochtend koffie. Ja, iedere zondag natuurlijk Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En we hebben nog, nog een klein half uurtje te gaan met een hoop lekkere muziek. Mooie oud-Hollandstalige muziek. Trea Dops komt eraan. Maar eerst die Corrie en de Rekels met Rozen die bloeien.

0: Nederlandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort.

Ja, weer een eigen compositie. Volgens mij al de derde alweer die we dit uur gedraaid hebben. Ja, ik ben druk bezig geweest. Nou ja, druk bezig geweest. De afgelopen maanden heeft u meerdere nummers gehoord. Ik heb er vandaag een paar gedraaid voor u. Het was Zomer in Zandvoort. En daarvoor die grote hit Daar bij de Waterkant. CFM Zandvoort, de volgende formatie is een Nederlands zangkwartet uit Groesbeek. Ze noemden zichzelf toen de tijd de Sunstreams. Werd in 1965 opgericht en bestond uit Wim Liebers, Johnny Meijer, Theo Visser en Freek Weijer. Ze brachten 26 singles uit en hun platenmaatschappij was CNR. In 1995 ging de band uit elkaar. Liebers speelde daarna nog tot 2007 in het trio Summer Sound en zijn dochter speelde.

0: jongens, stop eens even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht.
1: Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks onder lessenlijstje neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
0: Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je een emmertje water gaat halen voordat de brand komt.
1: Goed, meneer Marsman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman. Moet je eens even kijken?
0: Ja, wat is er, Doris?
2: Er zit een gat in

0: hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot. Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet dit hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee?
1: Met een hakbel, een hakbel. Kijk, daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee.
0: Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Zeg. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp. Het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp. Niet scherp. Hij is bot.

Het is er nog een uit de rotschepper. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogjes. Oh, wat een droogjes.

0: gewoon even volgemaakt. Oh nee, spugen dat mag niet, dat jongens kan. Maar niet om het een of ander. Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat?
1: Met water, heer Doris, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, al water en gauw.
0: Met water. Hoe kom je zo met die water? Je hebt toch mensen die overal verstand van hebben. In wat moet ik het halen? Water, water, waarin moet ik het halen? Wat doe ik het in?
1: In een emmer.
0: Er zit een gat in me.

Ja, dat was Doris. Oftewel Tom Manders, zoals die officieel heet. In zijn geboorteregister met een gat in mijn emmer. En daarvoor nog een eigen productie met Zandvoort op de boulevard. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard bedankt nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En voor de zondag zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. En als u op zaterdag de herhaling hoort tussen 1 en 2... dan zeg ik zometeen heel veel plezier met Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik laat u achter met een man die geboren is op 21 april 1918... en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016... Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. U hoort hem nu. Eduard, zoals die officieel...

0: heet, maar u kent hem beter als Eddie Christiani. U hoort hem nu met Valderie Valderij.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Goedemorgen en welkom bij ZFM Jazz op de zondagochtend. Samenstelling en presentatie vandaag, Auke Beuving. En dan weet je het, dan beginnen we altijd met Julie London van die fenomenale LP Calendar Girl. En dit was natuurlijk August. Vandaag staat er een bloem centraal. Een bloem die misschien wel vaker over liefde heeft gezongen dan menig zanger of zangeres. Namelijk de roos. De roos staat voor liefde, verlangen en schoonheid. Maar ook voor iets wat voorbij gaat. Een roos bloeit, geurt, prachtig en uiteindelijk vallen de blaadjes. En eigenlijk is dat een hele mooie metafoor voor jazz. Want ook jazz kan verleiden, bloeien, ontroeren en soms een beetje pijn doen. Vanochtend gaan we op zoek naar de roos in de jazz. We horen nummers waarin de roos letterlijk voorkomt, maar ook muziek waarin je de sfeer van een roos kunt voelen. Romantiek, passie, melancholie en een vleugje nostalgie. En ja, we beginnen eigenlijk rustig met Julie London. Dat past er heel goed bij. En dan komen we bij deze. Wie kent hem niet? Beetje startproblemen. Het gaat niet zoals de bedoeling is.

Wes Montgomery maakte van Days of Wine and Roses een jazz standard. En dat nummer werd geschreven door Henri Mancini voor een gelijknamige film. Een film uit 1962. En een roos is natuurlijk meer dan alleen een bloem. Een rode roos zegt liefde, een witte roos zegt tederheid. En een verwelkte roos die vertelt weer een heel ander verhaal. Jazz is misschien wel de muziek bij uitstek om dat laatste verhaal te vertellen. Want jazz houdt van herinneringen, van verloren liefdes, van nachten die kort duren en van dingen die ooit prachtig waren. Een hele bekende uitvoering van ditzelfde nummer is, even kijken, moet ik even zoeken waar ik hier gezet heb. Dat is natuurlijk Ella Fitzgerald en Joe Potts, de gitarist.

Ella Fitzgerald, een stem die eigenlijk geen bloemen nodig heeft om te kunnen bloeien. Maar vandaag zoeken we natuurlijk steeds naar die roos. En die vinden we niet alleen in de titel van een nummer, maar soms zit die roos verstopt in de sfeer. Zoals hier, Bill Evans.

Ja, Bill Evans, My Foolish Heart van de prachtige cd Waltz for Debbie. Even kijken wat... jazz en romantiek zijn bijna onafscheidelijk. Denk aan een nachtclub, een piano, gedempt licht... en iemand die zegt, mag ik deze dans van u? En dan kan die roos eigenlijk niet ver weg zijn natuurlijk. Een van de mooiste eigenschappen van jazz is dat het muziek is die ruimte laat. Ruimte voor herinnering, ruimte voor een blik... en ruimte voor een beetje verlangen. Luister naar Ben Webster.

Chelsea Bridge natuurlijk. Ben Webster, een tenorsaxofoon die klinkt alsof hij je persoonlijk iets probeert te vertellen. Geen haast, geen grote gebaren, gewoon een prachtig verhaal. En dan gaan we naar een ander verhaal.

Ja, dat was natuurlijk Oscar Peterson Trio, My One and Only Love. Komt van een mooie LP, Live in Lugano 1964.

Maar laten we de roos niet te romantisch maken. Want wie een roos plukt, weet, er zitten doornen aan. En daar weet de jazz ook raad mee. De mooiste jazz is lang niet altijd vrolijk. Soms zit het juist in de melancholie, de schoonheid. Een mineurakkoord kan soms meer zeggen dan 1000 liefdesbrieven. En iemand die daarover overgezongen heeft, dat is natuurlijk Billie Holiday. Van een schitterende LP, Lady Sings the Blues. Willow, weep for me. Billie Holiday.

Billie Holiday. Een stem waarin je de roos en de doorn kunt horen. En eigenlijk geldt het ook voor de volgende jazzman. Iedereen kent hem.

Ja, het mooie vind ik altijd van een jazzmelodie is dat je, het lijkt een beetje op een boeket. Je hebt verschillende bloemen nodig. Een trompet, een piano, een bas, een drumstel, saxofoon, soms een stem. Maar het bijzondere is, de bloemen hoeven niet allemaal tegelijk te bloeien. De drummer wacht, de bassist legt het fundament. De pianist geeft een paar akkoorden en dan komt de saxofonist. En opeens staat de hele tuin in bloei. En dat vind ik wel bij Misty passen. We gaan even naar een vocaal nummer. Dan kom ik terecht bij een Angelique Kidjo. Dat is volgens mij een geboren in Afrika ergens. En oh ja, die komt ook naar Nederland om een aantal concerten te geven in maart. Dat duurt nog even. Vind je haar goed, dan moet je daar zeker naartoe. Speelt op verschillende plekken in Nederland. Een heel bekend nummer van Edith Piaf, La Vie en Rose, heeft zij opnieuw uitgebracht. Dat doet ze samen met Terence Blanchard op trompet.

La vie en roos betekent letterlijk het leven in roze en wordt vrij vertaald als het rooskleurige leven. Of het leven bekeken door een roze bril. Het lied gaat over de kracht van de ware liefde die alle zorgen wegneemt en de wereld mooi maakt. Dus over verliefdheid, geluk en de roze bril. Ja, mooi toch? Wat heb ik daarna ook alweer bedacht? Oh ja, dan past hier ook heel goed bij de Roos of Paracelsus. Dat komt van Bill Frisell. Bill Frisell, eens even kijken wanneer ik die kan vinden. Bill Frisell. The Rose of Paracelsus. Van een CD A Garden of Forking Pot.

Bill Frisell, The Rose of Paracelsus, komt van een cd 2021, A Garden of Working Pots. Dan zat ik te dubben welke petite fleur ik zou gaan draaien. Ik zou voor Joe Barber kiezen of zou ik voor een combinatie kiezen als ik hem kan vinden. Even kijken waar ik dat heb staan hoor. Ik moet even goed zoeken, want er staat heel veel. Deze. Petite Fleur, The Legends. En The Legends komt van een cd'tje Swinging Paris. En dat is Tess Merlot en Michiel Vaardekamp. Die kennen we allemaal natuurlijk goed in Zandvoort. Heeft hier regelmatig in de krocht opgetreden. Petite Fleur, combinatie van Michiel Vaardekamp en Tess Merlot. Petite Fleur.

0: Ja, ik moet hem afbreken, want het is bijna tijd. Het tweede uur, het eerste uur zit er bijna op. We maken klaar voor het tweede uur met heel veel mooie muziek. Thema De Roos. Dat wordt genieten. Muziek van onder andere Oscar Peterson, Astrid Soubertin, Chet Baker, Dexter Gordon, Sarah Vaughan, Dave Brubeck. Nou, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, pak een bakje koffie erbij. Blijf rustig zitten en geniet van deze mooie jazzklanken op de zondagochtend. Samenstelling en presentatie Auco Beuving. Tot zo direct.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland...

0: het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op de zondagochtend. En we begonnen natuurlijk met Astro Gilberto, Misty Roses van een cd'tje Bossa Nova for Lovers. Nou, dat past goed bij het thema vandaag, want het thema staat, vanochtend staat de roos centraal. De bloem van de liefde, maar ook van de herinnering. En eigenlijk blijkt de jazzwereld vol rozen te staan, soms letterlijk, soms alleen in onze verbeelding. Nou, we gaan verder met een hele bekende jazz standard waarin de roos voorkomt. En dan kom ik terecht bij Oscar. Even kijken bij Oscar Peterson Trio. Even opzoeken, Oscar Peterson Trio. Komt-ie.

Ja, Oscar Peterson trio, Days of Wine and Roses. Wijn en rozen. Het klinkt bijna als een perfecte zomeravond. Maar wie het nummer kent, weet dat er ook iets melancholisch onder zit. De dagen van wijn en rozen zijn niet eindeloos. En misschien is dat wel de reden waarom jazz er zo goed bij past. Jazz leeft van het moment. Een solo bestaat maar één keer. Een noot wordt gespeeld en daarna is het verdwenen. Net als een rozenblaadje die van de bloem valt. Ja, dat is zo. Mooi gezegd, zou ik zeggen. Chet Baker. I fall in love too easily.

Chet Baker. I fall in love too easily. Meer roos, meer kwetsbaarheid en meer verlangen in één trompetgeluid is bijna niet denkbaar. Toppie top. Julie London. Ja, ben ik een fan van. Dus die mag er nog wel een keer in, want al haar muziek past heel goed bij het thema. En dit is Cry Me a River.

De roos hoort bij de nacht. Niet alleen vanwege de romantiek, ook omdat jazz zelf lange tijd vooral in een soort nachtelijke muziek was. In clubs, bars, hotels, een klein podium, een saxofonist die om 2 uur 's nachts nog een koor speelt. Iemand die aan het tafeltje denkt, dit nummer is voor mij. En dan kom je terecht bij Dexter Gordon. En die heeft een mooi nummertje, Body and Soul, wat hier goed bij past.

Dexter Gordon, Body and Soul. Ja, en er zijn talloze uitvoeringen van. Heel veel duren meer dan 9 minuten. Deze dus bijna 6. Maar het is de moeite waard.

Ja, dat was natuurlijk Sarah Vaughan. Ook niet geheel onbekend nummer, zou ik bijna zeggen. Sarah Vaughan with Clifford Brown. Ja, prachtig klinkt dat. Lullaby of Birdland. En dan, ja, dan de Roos is eigenlijk ook een soort herinnering, zou ik bijna zeggen. En misschien is dat uiteindelijk wat een roos in de jazz betekent. Niet alleen liefde, maar vooral herinnering. Een geur kan je plotseling terugbrengen naar een andere tijd. Een melodie kan hetzelfde doen. Een paar maten van de piano, een trompet, een stem. En ineens ben je weer ergens waar je jaren niet geweest bent. Dat is de magie van de muziek. Dat komt mooi tot uitdrukking in het nummer van de Dave Brubeck Quartet. En dat is In Your Own Sweet Way.

In Your Own Sweet Way, Dave Brubeck Quartet. Ja, prachtige melodie. De Roos wordt ook vaak gekoppeld aan een plek. Dat doet Benny Goodman ook bijvoorbeeld met de Rose of Washington Square. Benny Goodman, dan krijg je natuurlijk swing.

Ja, Benny Goodman. En dat is niet de enige. Er was ook nog iemand die heette Buddy Rich. Bekend drummer, ook later orkest. Yellow Rose of Brooklyn.

Ja, ik doe uitzendingen voor ZFM Jazz vanaf 2013, dacht ik. Of 2012, ik weet niet meer precies. En in al die jaren heb ik nog nooit een drumsolo gedraaid. Dus dit was de eerste keer. En het is me eigenlijk goed bevallen, want het past bij het thema De Roos. Je voelt stekeligheid. En ik vraag me wel af wie die met die Yellow Rose bedoeld heeft. Nou ja, jullie dit kennende, zullen we wel nooit te weten komen. George Shearing. Even kijken. Door Wild Rose heeft hij op de plaat gezet.

Ja, mooi nummertje van Steve Dobrogas. A Rose for a Rose komt van een cd'tje uit 2023, Wind. Dan kom ik bij een Engelse favoriet van me, Norma Winstone. En die heeft ook een cd uitgebracht, een Timeless Place. Daar staat een bekend nummer op, A Flower is a Love Something. En die past goed bij het thema Roos.

Norma Winston, A Timeless Place, heet deze cd. Vrij nieuw. En dat doet ze met een orkest uit Duitsland, als ik me goed herinner. Prachtig, prachtig cd. Zeer, zeer van harte aanbevolen. Dan doen we een stapje opzij. Dan komen we terecht bij Mary Lou Williams. Mama, pin a rose on me. Totaal anders.

0: ja, deze fantastische pianiste, die heet Mary Lou. En ja, het is zeer de moeite waard. Ik heb nog één nummertje, nee, nog twee nummers staan. En één, ik heb lang zitten twijfelen welke ik zou draaien. Lullaby of Birdland, Sarah Vaughan of Amy Winehouse. En ik heb nog even tijd, dus ik doe Amy Winehouse erachteraan. Het is gewoon mooi.
1: 1, 2, 3, 4.

gelukt en aan sommigen zaten behoorlijke scherpe doornen. Maar ze hadden allemaal iets gemeen. Ze vertelden een verhaal. En misschien is dat precies wat jazz zo mooi maakt. Jazz hoeft niet altijd uit te leggen wat het betekent. Je mag het zelf voelen, zoals bij een roos. Je ziet haar, je ruikt haar, je raakt haar aan en soms doet ze pijn. Ja, dit was ZFM Jazz op de zondagochtend met als thema de roos in de jazz. Hartelijk dank voor het luisteren. Geniet van deze zondag. En vergeet niet, pluk af en toe een roos, maar pas op voor de doornen. See you next time. We gaan eruit met, even kijken, Bill Evans met het mooie nummertje wat nu komt.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag

0: uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizend

0: duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.

is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: wel aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt.

0: Groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met.
3: Welkom bij deze In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en praat met een van de nestors van de Nederlandse autosport, Michel Blekemolen. Ik sprak hem thuis in Villa Bleek en even vragen naar het waarom, het hoe en waarom van de naam Bleek.
4: Ik had er vroeger verschrikkelijke hekel aan. Op de lagere school, hè, de toenmalige...
3: Oh, toen werd je al Bleek genoemd?
4: Toen noemden ze mij Bleek vaak. Kinderen. En dat vond ik zo erg. Dat vond ik zo'n verbastering van mijn naam. En uiteindelijk is het... mijn hele leven is het aan me blijven hangen. Want de media... er stond wel eens in een krantartikel... stond Bleek van schrik. Hè? Nou, dan kan je iets met racen te maken gehad. Ik weet nog goed. Was Co Dijkman in die tijd.
3: Yeah. En, die was heel vindingrijk, hè, daarin.
4: Ja, die had leuke dingen, ja. Yeah. Dus je wordt altijd Bleek genoemd. Nou ja, en je zegt het net al, Villa Bleek.
3: Ja, ja, zo staat het op het bord. Je hebt een bordje daarvoor hangen.
4: Ja, exact. Dus ik heb dat altijd maar... gek genoeg zet ik het nooit op mijn raceauto's. Er staat altijd mijn volledige naam. Maar vaak moet dat ook. Dat moet ik er ook bij zeggen. Ja, ja.
3: Dus, nou, ik las het. Je ondertekent, je appt ze wel eens mee met groetjes Bleek. En dan... Toen dacht ik later van, je hebt natuurlijk een schoonmaakbedrijf gehad.
4: Ja.
3: Komt het daar vandaan?
4: Toepasselijk, nee, daar komt het niet vandaan.
3: Nee.
4: Maar toen gebruikte ik dat niet zoveel.
3: Oké.
4: Ik ben het eigenlijk op een gegeven moment wel gaan gebruiken. Met mijn racen. Ja. En mensen noemen me heel veel zo.
3: Ja.
4: Dus
3: het is eigenlijk een handelsmerk van je geworden.
4: Ja, en ik loop toevallig een hotel in Amerika. In Miami. En toen... Die portier, die kende ik niet, maar die pakt je auto daar dan aan. En die ging me ook Bleek noemen. Ik denk, hé, dat is vanzelf. Hé, hey Bleek, how are you today? Dus het was apart.
3: Ja, ja, ja. Je bent net terug uit Zuid-Frankrijk, of Frankrijk in ieder geval. Het is een heftige tijd voor de mensen daar. Heb je er wat van meegekregen?
4: Het was... op een gegeven moment stond mijn temperatuurmeter, op het dashboard in de auto, op 52 graden.
3: Jezus.
4: En nou, het was ook wel heel verschrikkelijk. Ik heb het nog nooit zo heet meegemaakt. Ik kom al, eigenlijk 50 jaar kom ik al in Zuid-Frankrijk. Ik ben er ooit gestruikeld omdat ik Formule 3 daar ging rijden, ja.
3: Ja.
4: Dat is ietsje minder in de 78 jaar. Nou ja, het scheelt niet veel. Dus... ik ben er altijd een beetje blijven hangen. Ik vind het zo'n mooi stukje Europa. Het is alleen een beetje duurder. Wij noemen het niet Côte d'Azur, maar klote duur. Dus het is niet normaal hoe duur het uiteindelijk is. Ja. Wij zitten ook wel eens te kijken. Ik heb daar huizen gehad. Maar tegenwoordig heb ik geen huis meer. Ik heb wel een boot en daar wonen we een beetje op. Dus,
3: Oké. Maar bosbranden nog gezien?
4: Nee, want het is eigenlijk de hele andere kant op. Ik heb het in het verleden wel gezien. Ook vlakbij tussen Monaco en Beaulieu. Monaco, Nice, dat is niet zo heel veel groot stuk. Maar daar waren op een gegeven moment wel... bosbranden, zag ik mensen hun koffers in de auto gooien en gauw wegrijden. Dus ik heb er wel eens wat van meegekregen. Maar nu niet. Okay. Geen zwarte boot of wat dan ook.
3: Je zat al op het water, dat scheelt natuurlijk. Hè?
4: Ja, maar goed, in de haven, dat is natuurlijk dichtbij.

0: die heuvels allemaal. Maar
1: ja, ja.
0: Ik ben wel eens gereden vanaf... dan moest ik naar Hockenheim. Dan ging ik over Zwitserland. Maar dan moest ik van Monaco zeg maar naar Genua. En dan heb ik letterlijk en figuurlijk... Ik begreep niet dat ze hem niet dicht hadden gegaan. Tussen de branden doorgereden.
1: Okay.
0: Alles stond in de fik.
1: Zo.
0: Ik moest echt een beetje naar links. De rechterbaan, daar kwamen bijna de vlammen op. Dus, en dan was er weer 20 kilometer niks. En dan begon het weer ergens. En, dus ik heb wel vaak dat gezien, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou, het lijkt me best wel angstig om tussen de vlammen heen te rijden.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar goed, dat is uiteindelijk een soort brandweg. Hè. Dat is het wat je ziet wat ze nu met het blussen doen.
1: Ja.
0: Ze maken brandgangen, noemen ze dat dan. Ja. Dus dat is op zich is dat dan wel oké. Maar ja, je ruikt het wel. En op een gegeven moment is het ruiken weer stikken natuurlijk.

0: Heerlijk, al die echte racegeluiden. Maar ja, goed. Michel Blekemolen heeft toch ook een hele andere kant. Hij houdt namelijk van de natuur. En legt uit waarom.
1: Nou ja, ik hou heel erg van natuur. Ik kan genieten. Ik kan rustig alleen ergens naartoe gaan. En dat doe ik ook af en toe. Ik ga wel eens 2-3 dagen skiën. En dan ga ik op lekker rustige bospaden. Dat vind ik heerlijk. Dus dan geniet ik van die natuur. En ja, in Zuid-Frankrijk is ook fantastisch mooie natuur. En ja, ik woon hier ook in een mooie natuur.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik fantastisch mooi uiteindelijk, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar geen Amsterdamse waterleiding daar, dat snap ik al.
1: Gek genoeg fiets ik dus wel eens rond en ga ik nooit die Amsterdamse waterleidingduinen in.
0: Dat kan ook niet hoor.
1: Nee, ik weet het niet eens. Ik fiets dus naar Parnassia en die kant
0: op. Ja, dan mag het wel met het fietsen.
1: Ja, daar mag je nog wel. Dus,
0: dus rechts mag wel en links mag niet.
1: Ja, nou ja, we leven in een rechtse wereld. Ja. Nou ja, links.
0: Oké. Laten we eens even kijken naar de laatste Dutch Grand Prix in Nederland. In augustus 2026 las ik dat Max Verstappen die zegt... ja, vrienden, we moeten eigenlijk... de overheid moet bijdragen aan de Grand Prix. Wat vind jij?
1: Ja, ik vind het een heel moeilijk punt... want daar ben ik al een paar keer op aangevallen.
0: Oh jee.
1: Ik vind dus dat dat niet nodig is.
0: Nee.
1: En waarom vind ik dat? Al die coureurs verdienen vreselijk veel geld. De teams verdienen nog eens meer. Ik bedoel, als ik zie Learjets in de kleuren van het team. De coureurs zijn mooi hoor, ik vind het alleen maar mooi. Maar waarom zou de overheid dan ook bij moeten springen... om ze nog een grotere Boeing neer te zetten?
0: Privévliegtuig. Ja.
1: En ik begrijp dat sommige landen dat als heel veel promotie zien. En dat is het ook. Hè? Want we moeten blij zijn dat we het hebben. En het is jammer dat het afgelopen is. Maar ik weet niet, er gaat zoveel geld rond. Er zijn plekjes, daar betalen mensen 9000 voor een paar daagjes.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze wel een limonadetje als ze binnenkomen. En er staan ook nog wat doperten, dus... dat is allemaal wel goed geregeld. Dus ja, dat vind ik altijd wel frappant dat ze dan nog zeggen dat de overheid moet bijspijkeren.
0: Ja.
1: Wat veel gedaan wordt overigens. Ja.
0: En maar ik heb altijd begrepen dat in Zandvoort eigenlijk de overheid indirect bijdraagt door bepaalde zaken te faciliteren.
1: Ja, dat doen ze zeker. De gemeente is natuurlijk heel pro daarvoor. Dus dat is gelukkig dat we dat hebben. En je moet ook niet vergeten, de overheid verdient heel veel geld. Hè? Toeristenbelastingen, elke overnachting krijgen ze geld voor. Er wordt heel veel geld uitgegeven. Allemaal met 21% belast, bijna allemaal. Dus dat komt allemaal binnen. Dat moet je niet onderschatten hoeveel vreselijk veel geld. Kijk naar de eerste, de beste kroeg. Die heeft in die maand absoluut een hoger btw-notaatje dan in september, bij wijze van spreken. Dus ja, er komt veel geld binnen en de overheid zou wel wat meer kunnen faciliteren. Dat ben ik wel met je eens. Het is zonde dat het niet gedaan wordt, maar ja, ik denk niet dat het met miljoenen hoeft.
0: Nee. Maar waarin zouden ze dan nog meer kunnen faciliteren?
1: Nou ja, ze zijn goed onderweg. Het is een voorbeeldfunctie voor de hele wereld. Wat er op het circuit gebeurd is. En wat er nog dit weekend of volgende...
0: deze maand gaat het
1: gebeuren. Deze maand weer gaat gebeuren. En ja, dat vind ik fantastisch. Met de fiets komen de wegen afgesloten. Kost ook allemaal geld. Ik weet niet of het circuit daarin moet bijdragen... Maar ik weet bij mij ook, hier wordt de weg afgesloten. Er staat toch 3-4 dagen staat er iemand in zijn uniform.
0: Ja.
1: Dus het zijn allemaal kostenposten. Dus ze kunnen dat soort dingen gelukkig nog doen.

0: Net vertelde Michel Bleekemolen dat het jammer is dat na dit jaar geen Grand Prix meer is in Zandvoort. En hij legt het uit.
1: Nou, ik vind het jammer en ik vind het niet jammer.
2: Oh.
1: Ik zit met twee petten op, want ik ben een race-enthousiast. En ik vind Formule 1 nog steeds redelijk mooi. Hè, ondanks dat we een beetje met Fleischmann en Skelectric aan het rijden zijn.
2: Hybride autootjes.
1: Ja, dus dat is niet helemaal niemand zijn ding. Maar ja, het blijft iets aparts. En het probleem is dat wij hebben een bedrijf op Zandvoort. En wij willen graag onze auto's laten rijden. En wij hebben gemiddeld 200, 250 mensen, zeg maar, daartussen ergens. Hebben we per dag op het circuit. Die we allemaal in onze auto's laten rijden. Maar ja, die staan veel te lang stil. Dus ik hoop dat we volgend jaar weer wat meer dagen krijgen. En wat gunstigere dagen. Dus
2: ja.
1: Dan ben ik ook weer tevreden. Maar ja, dat is dus het punt. Hè. We hebben nu een beetje te weinig om de tent draaiend te houden. Dus ik hoop dat dat dan weer een beetje de betere kant op gaat.
2: Ja. Even nog bij de GP. Er werd geschreven van de eerste jaren van de Grand Prix was het eigenlijk voor de Nederlanders. Het percentage Nederlanders was misschien 90%, buitenlanders 10%. Daarna werd het percentage buitenlanders groter. En ik las ergens van ja, als het door was gezet, dan was het percentage buitenlanders vanzelf groter geworden. En had je misschien toch nog 300.000 mensen in zo'n weekend kunnen hebben.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je daar iets goeds aan roert. Ik heb daar nooit met circuitmensen over gehad. Maar ik denk zeker dat het altijd wel redelijk druk.
2: Ja, want de diehards komen toch wel.
1: Ja, exact. En we hebben geen Grand Prix in Duitsland.
2: Okay.
1: Dus daar zouden heel echt veel Duitsers kunnen komen. Ja. Wij zien ook op onze dagen, op onze incentive dagen, daar zien we ook heel veel. We hebben per dag gemiddeld 30, 40 Duitsers. Dus die zijn wel bereid, het Ruhrgebied. Ik bedoel, in 2 uur tijd zit je aan het Ruhrgebied, Keulen, zit je hier. Dus ik denk dat het redelijk bestaansrecht had. Maar ik weet natuurlijk niet de in- en outs allemaal van het circuit. Want ze moeten natuurlijk heel veel betalen om de autootjes uit de vrachtwagens te halen.
2: Hmm.
1: Dus daar zijn ze denk ik een beetje huiverig voor. Dat als Max stopt, dat ze dan niet meer die fee kunnen betalen aan Liberty Media. Of wie dan ook die uiteindelijk zorgt dat ze komen rijden.
2: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel een fors bedrag. Hè? 70 miljoen beginnen ze in de min, schreef het Hamers Dagblad. Dat is al zo. Dat is toch wel een heftig bedrag.
1: Ja, toen ze met de eerste Grand Prix begonnen. Met het ombouwen.
2: Oh ja, ik begreep dat het jaarlijks was.
1: Dat weet ik niet. Oh. Dat kan ik je eerlijk zeggen. Het verbaast me. Ik heb bedragen gehoord dat ze de eerste jaar 20 miljoen moesten betalen om de auto's uit de vrachtwagens te halen en te rijden. Dus ik weet niet die laatste in- en outs.
2: Oké. Nou ja, dan laten we dat even zitten. Dat geeft ook allemaal helemaal niks. Het blijft wat dat betreft de Formule 1 toch nog een beetje, of misschien helemaal wel, een ondoorzichtige wereld. Hè, als het om geldstromen gaat.
1: Ja, nou ja, je ziet in de voetbalwereld hadden ze een...
2: Is het nog gekker?
1: Hadden ze een mooi idee.
2: Ja.
1: Je zit er natuurlijk te lonken naar wat er gaande is in de motor GP's en de auto Grand Prix. Ja, dat is natuurlijk een verdienmodel.
2: Ja.
1: Dat is een mondiaal ding. Dat Formule 1 is ongelooflijk. Want ja, je ziet ook zoveel mensen die kijken. En het wordt overal uitgezonden. Dus, en ze beschermen natuurlijk ook heel goed. Hè, want overal uitgezonden, met dienverstande. Als je maar betaalt, dan kun je naar de Formule 1 kijken. Maar ja, het is een gigantisch verdienmodel. Dus wereldwijd, ja. Mooi. Ja. En dat willen ze natuurlijk zo houden. Ecclestone heeft natuurlijk de eerste stappen gemaakt. Toen ik Formule 1 reed, toen begon hij. Nou, was hij al een paar jaartjes bezig. Maar toen zag je wat hij allemaal deed. Alles structureel, allemaal protocollen. Nou ja, dat is alleen maar beter geworden. Nog beter geworden. Dus,
2: hoe werd dat ontvangen destijds? Waren jullie
1: wel, want er was iemand nodig. Kijk, hoe ging dat vroeger? Was een clubje rijders. Hè? De Graham Hills.
2: Cowboys, misschien wel.
1: Sorry? Hè?
2: Cowboys.
1: Ja, nou had je Stirling Moss. Hè? Allemaal in die tijd, in de jaren 60. Maar er was niemand die het coördineerde. Ja, we gaan maar rijden in Monaco. Nou ja, dan een telefoontje. Het was natuurlijk allemaal simpeler. Maar ja, dat moest een keer gecoördineerd worden. Mm. Dat je kreeg, hè, ik weet wel, bij mij in mijn tijd had je de FOCA, de Formula One Constructions Association. En had je nog, ja, dat was eigenlijk de eerste. Daar heb ik nog de badges van en mijn armband die ik om moest op die dagen. Maar toen kwam dat. En dat was ook nodig, want je moet het structureel doen. En nou, dat hebben ze uitgebouwd tot een miljardenbedrijf.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Hoe ziet het zo'n raceweekend, de laatste Dutch GP voor Michel Bleekemolen eruit?
2: Nou, ik word wat ouder, dus ik ben misschien wat minder in trek. Misschien praat ik af en toe een beetje onzin. Dat kan ook. Maar ik heb niet zoveel te doen. En dat is uiteindelijk voor...
1: Toch wel lekker.
2: Voor het eerst, ja, ik ben ook heel veel weg geweest. Hè? Mm. Dus ik moest heel veel racen in die laatste 5 Grand Prix. Ik ben maar 2 keer geweest.
1: Oké. Okay.
2: Dus, en ik heb met Louis Dekker, heb ik NOS Radio heb ik mee geassisteerd. Maar goed, ja, ik vind het lekker om mee. Ik kan rustig kijken. Misschien ga ik wel gewoon thuis kijken. Ik heb de mooiste kaart die je wilt hebben.
1: Oh.
2: Want ik mag overal lopen, omdat ik ex-Formule 1-rijder en dan krijg je altijd wel een kaart.
1: Oh ja?
2: Vraag
1: vanuit
2: altijd
1: de organisatie?
2: Ja. Ja.
1: Oh ja? Oké. Okay. Dus,
2: ja, want die hebben ze ook wel eens nodig. En we hebben nog wel eens auto's rondgereden met Formule 1-coureurs.
1: Oh ja, ja.
2: De eerste Grand Prix was ik bij, dus ik heb wel altijd wat betekend en een hoop podcastdingen. Nou, die heb ik nou nog wel, geloof ik dan, maar... Ja, ik ben niet meer heel actief. En ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik heb mijn beide zoons zijn wel allemaal actief natuurlijk. Die doen veel NOS, Eurosport, Viaplay. Dus die hebben dat een beetje overgenomen. En dat was eigenlijk altijd mijn plan.
1: Mm.
2: Om het over te geven. Zodat ik zelf ook wel weer eens wat anders. Ik bedoel, op een gegeven moment hoorde ik alleen nog maar autogeluid in mijn oren. Ja. Dat is er nooit meer uitgegaan.
1: Ja.
2: Dus ik vind het ook wel lekker om, om lekker weg te gaan. Hele andere dingen te doen. Dus, en zelf nog een beetje te racen. Dus,
1: Ja, ik was tijdens de historische Grand Prix op het circuit. Maar mijn hemel, wat een geluid is dat. Zeg. Het maakt niet uit welke klasse er rijdt. Maar het aantal decibels is giga.
2: Ja, dan heb ik medelijden met de mensen die paar mensen die achter het circuit wonen, die daar zich aan storen. Dan denk ik ook, ja, dat is vervelend. Dat is, maar ja, goed, je moet iemand ook eens een keer de lol gunnen.
1: Ja, ja, precies.
2: En wij hebben de lol. Ik moet je wel zeggen, ik haat dat geluid ook.
1: Mm.
2: Voor mij hoeft het niet. Ik weet wel, ik reed vroeger weg. Ik had een keer mijn oordoppen vergeten. Ik was aan het testen met Formule 1. En ik kon niet eens gas geven. Dat klinkt raar. Ik kreeg jeuk midden in mijn hoofd.
1: Oh.
2: Dus... dat is toch... Dan moet je gauw naar binnen. Je kan echt geen gas geven.
1: Nee.
2: Mijn gehoor is nu nog... Ja, mijn vrouw zegt, je bent doof. Maar dat heeft andere redenen. Dus maar het is wel zo dat... Ik heb af en toe moet ik wel goed luisteren naar iemand. Ik heb geen gehoorapparaten, maar ik mag van geluk spreken. Want collega Huub Rotenkarter, veel Formule 1 gereden. Formule 2 enzovoort. En Formule 3 had je ook eigenlijk al altijd veel last van het gehoor. Maar Huub Rotenkarter, ja, die is gewoon stokdoof geworden door die herrie.
1: Zo.
2: Dus, en ik merk dat aan meer mensen die gereisd hebben, dat ze daar toch wel aardige aandoeningen hebben overgehouden.
1: Dus als je als coureur al die jaren racerij hebt overleefd, dan is dat wel een beroepsziekte eigenlijk.
2: Vooral het laatste, als je het overleefd hebt. Want ik heb er een hoop zien gaan. Ja,
1: En
2: nu zie je mensen toch vaak met gehoorapparaatje lopen.

0: Met Michel Blekemolen praat ik nog even verder over de events van Blekemolens Race Planet op circuit van Zandvoort.
1: Even terug weer naar het circuit waar jij met, ik dacht ook, je zoons natuurlijk dat evenement draait met die Ferraris en de Porsches. Hoe lang doen jullie dit inmiddels al?
2: Dat doe ik sinds 1983 kwam ik op het idee. Toen hebben we de sponsoren laten rijden in onze raceauto's. Met Renault. Toen raced ik nog bij Renault met Lammers samen. Boy Haaien. En toen lieten we onze sponsors rijden. En ik dacht, hey, die mensen kwamen eruit. Nou ja, alsof ze, weet ik het wat, waren. Die vonden dat zo mooi. Dus toen ben ik een aantal jaren daarna, een paar keer heb ik dat met de raceauto's nog gedaan. Wat ik liever niet wil, want ja, die hadden we nodig in de weekend om ergens door Europa te racen.
1: Oh ja.
2: En toen ben ik in 1999...
1: Moet je maar weer afwachten hoe ze de baan afkomen met die auto.
2: Ja, daarom. En ja, je had toen geen ESP, geen ABS, geen traction control. Dus het was best wel link. Maar toen ben ik in 1989 begonnen met auto's aan te schaffen. En toen ben ik gaan rijden met een mannetje of 60, 70 per dag. Nou, nu hebben we zoveel auto's. We hebben 130, 140 auto's staan. En nu hebben we ongeveer 230, 240 mensen per dag.
1: Ja, ja.
2: En bijna altijd volgeboekt. En we hebben zoveel. Dat streelt ons natuurlijk ook. Ook mijn mensen die daar aan meewerken. We hebben een enorme goede ploeg werken. En allemaal vakmensen. Hè, die bekijken al iemand hoe die in de auto stapt.
1: Ja, ja.
2: Of die kan een beetje alert is. Of die handig is. En ja, dan passen ze de snelheid misschien wel eens aan. Maar we rijden vrij hard rond. En ja, het is een leuke beleving. En ja, ik hoop dat ik dat nog jaren kan volhouden. Maar
1: ja.
2: Dus we zijn 36, 37 jaar, 38 jaar zijn we bezig, ja.
1: Ja. Nou, dat is wel grappig dat je dat net vertelt over dat je mensen op het circuit iemand observeren. Hoe die erbij staat. Want het schijnt dat de personenauto's, hoe klein ze ook zijn, steeds meer pk's gaan hebben of hebben. En heel veel mensen kunnen niet met die grote hoeveelheid pk's omgaan. Je leest ook nog wel eens dat er een jonge jongen in een Porsche stapt of een Ferrari. En die denkt even weg te kunnen rijden. En die plant hem in een boom. Dus
2: er gebeurt heel veel. Nou ja, je roert het aan. Het is natuurlijk elektrisch rijden. Is op dit moment zo supersnel.
1: Ja.
2: Hè, ik vind het eigenlijk onverantwoord snel. Als ik rij nu ook elektrisch. Ik betrap mezelf erop dat ik in de stad ook vaak veel te hard rijden.
1: Hmm.
2: Je hebt het niet in de gaten, je hebt geen geluid.
1: Ja.
2: En de acceleratie, ja, ik bedoel, de eerste, de beste middenklasse elektrische auto, die heeft de acceleratie van een Ferrari benzinemotor. Dus dat is inderdaad waar. En ja, misschien moeten de anti-slipscholen, die zo langzamerhand een beetje hun doel kwijtraken door al die hulpmiddelen die aan boord zit. Maar misschien moeten die maar eens een keer een beetje die richting meer opzoeken, voor zover ze dat nog niet doen.
1: Ja, ja. Of auto's laten bouwen die niet zoveel pk's hebben.
2: Nee, ze zouden die elektrische auto's ietsje trager kunnen maken. Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer het lokmiddeltje.
1: Ja.
2: En ja, meneer Timmermans, onze politicus, die had gezegd in 2030 mag niemand meer een benzinemotor hebben of rijden, kopen, nieuw kopen. Nou ja, dat is natuurlijk al achterhaald. Want als wij allemaal elektrisch gaan rijden, dan hoeven wij geen zout meer te strooien 's winters. Want dan zijn de wegen warm van de kabels die er liggen.
1: Ja.
2: Want dat hebben we gewoon niet.
1: Ja, ja,
2: we hebben geen stroom genoeg. Dus.
1: Nee.
2: Ja, maar ik vind het wel een uitvinding. Ik ben ook wel voor het milieu. Ik vind het zonde dat we natuurlijk, zeker in Azië, heel veel landen nog allemaal, er wordt niet naar gekeken. En ook Midden-Afrika rijden maar. En er komen allemaal oude diesels rijden daar.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Ik ben het daar wel mee eens dat we daar moeten voor zorgen. 20 jaar terug lacht ik daar een beetje om. En er waren de milieuactivisten die riepen allemaal... oh, over 20 jaar terug, dan hebben wij bloedhete zomers. Nou, dan dacht ik, ja, hoe weten ze dat nou? Maar goed, ik geef ze een beetje gelijk.

0: Ik lees op internet dat de algemene rijvaardigheid in het Nederlands verkeer onder druk staat door toenemende afleiding zoals de smartphones, bumperkleven en irritatie op de weg. Hoewel de technische en medische controle via de CBR streng is geregeld, groeit de zorg over het daadwerkelijke verkeersgedrag en het sociale veiligheid op de weg. Aan Michel Blekemolen de vraag of we het autorijden eigenlijk niet moeten overlaten aan beroepschauffeurs en autocoureurs.
1: Absoluut. Als ik zie wat er af en toe op de weg rondrijdt, denk ik, hoe is het mogelijk? En over het algemeen, ja, ik heb nog nooit een aanrijding gehad. Ik ben 77. Ik had mijn rijbewijs de tweede dag dat ik 18 werd. En als ik naar mijn collega's kijk, dan zie ik hetzelfde. Jan Lammers of Tom Coronel, mijn kinderen, we hebben nooit schades.
0: Nee.
1: Ik vraag me wel eens af, als iedereen nou zo zou rijden als wij, en als de autocoureurs, want men denkt altijd, het zijn wilde brassen. En ik rij altijd hard, hè, dat geef ik toe. Maar ik rij.
0: Je moet een begrenzer hebben.
1: Eigenlijk wel. Maar dus ja, dat moet ik eerlijk toegeven, maar ik heb ook nooit wat.
0: Nee.
1: Maar
0: dat komt omdat je waarschijnlijk heel alert bent.
1: Ja,
0: scherp bent.
1: Ik blijf opletten.
0: Ja.
1: En ik zit altijd iedereen, zonder dat ik het zelf besef, zit ik te analyseren als ik achter iemand rijd. Maar ik vraag me af, wat zal er gebeuren als iedereen zo zou rijden? We hebben nu geloof ik nog 800 dode verkeersslachtoffers per jaar.
0: Ja.
1: Zou dat bijna niks meer zijn of zo? Ja, het is moeilijk te.
0: Ja, en de staat vult zijn kassen door enorme hoeveelheid boetes aan mensen die zitten te bellen.
1: Levensgevaarlijk, hoor, vind ik dat.
0: En van alles en nog wat. Dus ik
1: doe het bijna nooit.
0: Nee.
1: Echt, want dan vind ik het... gevaarlijk gewoon. Ze staan nu met. Ze stonden op de weg naar Zandvoort ook met zo'n ding.
0: Ja, je had een heel groot apparaat voor je voorstaan.
1: En van boven, onder, opzij, aan alle kanten. Als je toevallig je scheerapparaat in je hand hebt, dan krijg je ook een boete.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel goed, want het is gevaarlijk. Je ziet wel eens, de rijtje achter iemand, die zie je zo'n beetje, een klein beetje slingeren.
0: Ja, ja.
1: Omdat hij toch af en toe even moet kijken.
0: Ja.
1: Op zijn appje of wat dan ook. Dus
0: of de snelheid gaat er ineens uit.
1: Ja,
0: dat heb je
1: ook
0: al
1: heel veel. Ja.
0: Ja.
1: Irritant.
0: Ja, heel irritant vond ik ook, hoor. En goed, laten we het even hebben over. De NASCAR-auto's. Ik was gisteren ter voorbereiding van dit gesprek. Was ik eigenlijk op de Facebookpagina van Race Planet aan het scrollen. Want ik dacht gelezen te hebben dat jullie ook NASCAR-auto's op het event van Zandvoort zouden gebruiken. Maar ik kon het niet meer terugvinden. Klopt dat?
1: Oh, dat is vreemd.
0: Nou ja, het kan aan mij liggen, hoor.
1: Ook al zou het aan jou liggen, het moet makkelijk bereikbaar zijn.
0: Dus ja, ja.
1: Dan nog. Maar we hebben een nieuw arrangement. Dat is American Dream. Dan hebben we een beetje gepikt van Trump.
0: Natuurlijk.
1: Je moet bijna niks aan hem pikken, want dat klopt niet. Maar
0: goed. Een beetje te vinden.
1: Ja, maar dat is. We hebben een Corvette, de nieuwste sportwagen Corvette. Die doet verre van niet onder van een Ferrari. Echt, als je er een Ferrari plaatje op zet, dan denk je dat is een Ferrari.
0: Ja, ja.
1: We hebben een NASCAR 2 zitten. Daar rijdt één van de Blekemolens in. En dan mag je even een paar rondjes meerijden. En dat heb ik gedaan met Sebastian. Dus die zat achter het stuur. We hadden net een klant. Die had meegereden. En ik zeg, Sebastian, ik rijd twee rondjes. En dan gaan we naar binnen. Ik ben niet bang uitgevallen. Maar ik heb na een halve ronde zo naar links geweest dat ik graag wilde stoppen. Jezus.
0: Dat is al gefilmd, hè? Daar hebben jullie er toch een filmpje van gemaakt?
1: We hebben daar ook wel filmpjes van. Ik weet niet of dat. Nee, dat was niet gefilmd.
0: Okay.
1: Maar ja, dan is dat zo spectaculair. En ik snapte niet, want ik rijd zelf.
0: Ja.
1: Rijd ik altijd met die snelheden. Zelfs nog harder.
0: Maar het is wel eng om ernaast te zitten.
1: Ja, vreselijk.
0: Je hebt geen controle.
1: Natuurlijk. Nee, niks. En ik vertrouw Sebastian helemaal, maar het ging gewoon niet met mij. En ik zie wel de gasten die we. Want het is heel populair bij ons. De gasten die het nu gedaan hebben. Ja, die vinden dat zo mooi.
0: Ja.
1: Echt, dus, en dan hebben we buiten, dus dan rijd je zelf in de Corvette. En dan rijd je nog met een Porsche in de ronde, even anti-Amerikaans. En ja, dat is een arrangement dat slaat heel erg aan. Dus dat is heel leuk. Dus we gaan misschien meer Corvettes aanschaffen voor het nieuwe jaar.
0: Ja.
1: En zo gaan we verder.

0: laatste gesprek in het eerste uur met Michel Blekemolen. En ik kom met de volgende vraag.
1: Wat is dat toch, dat hoge snelheden rijden en dan helemaal natuurlijk op een relatief, nou ja, tussen aanhalingstekens, veilig circuit. Want je moet natuurlijk wel goed sturen, want anders lig je er nog naast. Ja, ja. En dat het mensen blijft fascineren om met de hoge snelheden te rijden. Heb je daar een mening over?
2: Ja, dat spreekt heel erg aan. We hebben 1 op de 100 vindt het soms wel eens een beetje, oh, er zijn wel eens dames die zeggen, oh, dat ga ik niet doen. En dan proppen we ze gewoon erin. En die willen er niet meer uit.
1: Dat is
2: net een paar kinderen, die willen er niet meer uit. Die vindt het zo mooi.
1: Ja.
2: Dus dat maken we mee. Maar ja, die snelheid is niet alleen dat. Het is ook als je over dat lint van het circuit zo rijdt. Die mooie bochten allemaal. Spectaculair circuit hebben we. Hoogteverschillen. Best wel snelle bochten.
1: Ja, kombochten.
2: Want kijk, wij komen amper 210, 215 is de topsnelheid die we halen met de Ferraris, omdat het rechtstuk te kort is.
1: Okay.
2: We zouden langer hoger kunnen komen met al onze auto's. Maar goed, dus de snelheid is natuurlijk, voor de gemiddelde is dat wel heel hard al.
1: Nou ja, wou ik zeggen.
2: Ja, wij vinden dat niet zo, maar goed. En allemaal afkloppen, maar ja, het gaat allemaal goed. En de mensen begrijpen het goed. We geven goede instructies.
1: Jullie zijn daar wel heel streng in.
2: Ja, er moet absoluut. We hebben allerlei protocollen. Dat doen we ook op de indoorkartbaan. Dat is zo vreselijk belangrijk. Ja. Moet je ook doen voor jezelf. Hè. Mocht er ooit wat gebeuren dat ze niet kunnen zeggen, ja, maar ik heb geen instructie gehad.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik erg me altijd in het vliegtuig. Dan gaat die stewardess weer vertellen hoe je de riem vast moet maken en dit en dat en vluchtwegen. Maar dat is alleen maar omdat je dat juridisch dan hebt gedaan. En dat is ook met bordjes. Ik zie altijd heel veel van die gele bordjes staan met gladde vloer.
1: Oh ja, ja.
2: Ja, maar dan is er helemaal niks. Dan is er geen gladde vloer. Maar als je het maar hebt, dan kun je niet meer daarop veroordeeld worden. Oh, ja.

Tot zover dit eerste uur met Michel Blekemolen. Straks naar het nieuws praat ik verder met hem. En we beginnen dan over de NASCAR Euroseries.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Amerikaanse

0: remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met.
3: Welkom terug bij dit programma In Gesprek Met, waar ik praat met Michel Blekemolen. Michel Blekemolen die rijdt samen met zijn zoons en kleindochter in een NASCAR Euroseries. En nou, laten we daar eens even over babbelen.
4: Jij rijdt nog steeds in de NASCAR Euroseries. En, maar niet alleen jij, uit nu momenteel zelfs drie generaties Blekemolen.
5: Ja, dat is heel apart. We gaan over twee weken... Het weekend na de Grand Prix, dus het laatste weekend van augustus, gaan we naar Most. Dat is een circuit bij Praag, Tsjechië. En daar rijdt me met het hele team. Hè. We hebben 7 rijders totaal.
4: Zo.
5: Dus,
4: met hoeveel auto's?
5: We rijden dan maar met 4 auto's. Dat komt omdat die auto's worden gedeeld. We hebben verschillende races. En om het betaalbaar te houden, rijd ik bijvoorbeeld... Ik rijd met een Kroaat. En die heeft zijn serie. Die heeft 2 races in een weekend en zijn trainingen. En hetzelfde heb ik ook. Ik heb niks met hem te maken met puntentelling of wat dan ook. Hmm. Maar het zijn gescheiden races. Dus we gaan met een mannetje of 35 op stap.
4: Oh, klinkt gezellig.
5: Ja, allemaal vliegtuig in, huurauto's. En, dus het is ook weer een heel bedrijf.
4: Ja.
5: We hebben daar gemiddeld... Nou, bijna altijd wel tussen de 150 en 200 gasten een weekend. Die moeten allemaal geluncht hebben en enzovoort.
4: Waarom doe je dat eigenlijk? Want dat deed je vroeger op het circuit ook altijd. Ja. Had je al veel...
5: Nou, dat is wel belangrijk, want die sponsoren die uiteindelijk het feestje betalen... Die vinden het natuurlijk fantastisch als ze een goede behandeling krijgen.
4: Ja.
5: We zorgen dat ze goede kaarten hebben. NASCAR is sowieso goed... goed bereikbaar. Iedereen mag overal lopen. Dus dat is het leuke ervan. En ja, die mensen die gaan altijd met een goed gevoel weer naar huis. En ja, dan praat je ietsje makkelijker over het nieuwe sponsorjaar. Het is een hele leuke serie. En we zitten met z'n drieën dus erin. En de jongste dochter, je hebt haar net gezien, want ze ging even weg.
4: Ja.
5: Hier,
4: de dochter van Sebastian.
5: Dat is de dochter van Sebastian, 16 jaar oud.
4: Ongelooflijk.
5: Ik heb niet zoveel, dat klinkt niet leuk, maar ik heb niet zoveel respect voor dames in autosport.
4: Oh jee.
5: Ik heb er maar een paar heel hard zien rijden.
4: Ja.
5: Nou komt het ook omdat die lichting uit de dames veel kleiner is dan bij heren,
4: ja,
5: natuurlijk.
4: Ja, ja, ja.
5: Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus niet dat ze per definitie slecht zijn. Want ik heb een paar keer dames in het team gehad. We hebben in Nederland Bijtske Visser. Die is absoluut niet zo bekend. Maar die is top hoe ze rijdt. Maar we zetten Robin, die dus van alles wint. He, die gaat naar Duitsland met de 15e jaar... 32 deelnemers en wint 3 mansjes. Wint ze dus...
4: In de kart.
5: In de kart. En heel apart, want toen stond ik echt met ogen open. Hoe kan dit nou? Zeg, dat is niet normaal. Ze heeft nu pas weer een NK-race gereden. Nou, ook, ik geloof 28 deelnemers. Allemaal gasten tussen de 18 en 30. En dan wint ze 3 mansjes.
4: Zo.
5: Dus ja, ik vind dat zo fantastisch. Ja, dus we moeten er proberen door te zien stoten naar wat hoger. Maar we zetten.
4: Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan in je hoofd bij jou en bij Sebastian?
5: Nou ja,
4: jeetje, wat.
5: Ja, we staan allemaal te kijken.
4: Maar want, daar moet je dan toch iets mee met zo'n groot talent?
5: Ja, nou ja, dat zullen we ook eigenlijk wel moeten. Ja. Maar ja. Goed, autosport. Wij willen niks uitgeven in autosport.
4: Maar heb je Jos Verstappen nooit gebeld van... Jos, hoe heb jij dat? Nou, dat weet
5: ja,
4: je niet.
5: Ja, maar dat weet ik natuurlijk allemaal wel. Ik zie ook wel, maar je moet ze oppassen. Want tegenwoordig, ook in de formule... alle mensen die verder komen... zijn heel vaak rijke luiszoontjes.
4: Ja.
5: Want het kost gewoon de Formule 3. 1,5 miljoen.

0: Formule 2, 2,5 miljoen. Maar je moet ook in één keer moet je gaan scoren, want anders kom je niet verder. Nou, ik ben niet arm, maar een bedrag van 1,5 miljoen uitgeven om er volgend jaar Formule 1 te laten rijden, daar trekken we even niet.
1: Nee.
0: Of Formule 3 te laten rijden. En we zijn wel bezig met de Formule 1 Academy. En dat is wel apart, want daar rijden alleen dames.
1: Okay.
0: En die rijden in een soort Formule 4 auto, net onder de Formule 3. En die rijden bij heel veel Grand Prix. Hebben ze een supporting race. En daar zijn we druk mee bezig om haar daar te laten rijden.
1: Dat zou geweldig voor haar zijn natuurlijk.
0: Ja, maar goed, ook daar moet je weer oppassen. Want ik hoor nu ook al ineens bedragen. En ja, we willen natuurlijk eigenlijk niet betalen. Maar al die teams worden... al die teams die worden gesponsord door een Formule 1 team.
1: Oké. Okay.
0: Dus bijna elk team heeft Williams, McLaren, Red Bull. Die hebben allemaal auto's.
1: Ja, ja, ja.
0: En die worden allemaal gerund door, team-eigenaren die daarin zijn gestapt. Ja, ja.
1: Nou ja, Robin Blekenmolen uit Aardehouten, die vinden we misschien dan nog eens terug.
0: Ja, ik ben benieuwd. Het is volgende week natuurlijk, of over een paar weekjes in Most. Tsjechië is wel, ik ben reuze benieuwd, want ze heeft een soort... Kijk, mijn snelheid wordt minder. Ik word 77 over een maandje. En dan... ik begin toch te merken. Ik begin behoorlijk te merken. Ik crash niet. Ik ben nog middenmoot. Maar een race winnen... Ja, wel van een 45-jarige. Dat kan ik af en toe nog wel.
1: Dat wel.
0: We hebben een apart klassement in een race. Voor dan ben ik altijd wel de snellere.
1: Ja.
0: Maar Robin die is alleen maar bezig met dat ze sneller is dan ik ben. Mm. Dus we hebben over niks anders ongeveer als ik het zie. Dus we gaan het wel zien. Hè? Ja.

0: zijn nog niet klaar met de racende kleinkinderen van Michel Blekemolen.
1: Maar ja, je hebt nog ook twee kleinzoons, hè? De zoons van Jeroen. Ja. Die ook inmiddels al in de kartsport zijn.
2: Ja, en die gaan ook heel goed. Want de paar keren dat ik zelf vrij ben en kan kijken, heb ik ze 1 en 2 zien rijden.
1: Ja.
2: Dus die doen het wonderbaarlijk goed, ja. Heeft wel even geduurd, overigens.
1: Oh ja, moet...
2: Want ze racen al 4 jaar. Maar ze reden alleen maar de wielen er vanaf, elkaar van de weg af. En ineens slaat het om.
1: Okay.
2: Gek genoeg is het met Jeroen ook zo gegaan.
1: Okay.
2: Die was ineens met zijn 12e jaar. Toen moesten we iets voor de pers doen. Ging Assen voor het eerst autoraces houden. Toen belde Assen op. Willen jullie met 2 raceauto's komen? Even een paar demo-rondjes geven. Dat het niet alleen maar voor motoren hier is. Dus Jeroen gaat mee. Want door de week, ik had niemand op de een of andere manier. Ze zei, nou ga maar achter me aanrijden. Een 12 jaar. Hij rijdt de pitstraat uit. Stortregen. Ik denk, oh, levensgevaarlijk. Ik kon hem niet meer inhalen.
1: Oh.
2: Dus toen heb ik mijn mening bijgesteld. En toen is hij ook in een maand of 2 tijd, was alles omgedraaid. Dus dat is met die tweeling ook gebeurd. Jeroen kon ineens, werd 4e in het wereldkampioenschap. Gewonnen door Alonso. Dus ineens was Jeroen toch top.
1: Ja.
2: En ja, dat is nu met die tweelingen hetzelfde. Ineens hebben ze een omschakeling. Gaan ze naar de hogere school. Worden ze toch net even wat verstandiger. En nemen ze ook wat dingen van ja, want als ze klein zijn, dan denken ze toch, die zijn gek, die vaders en die opa's.
1: Laat ze maar praten. Ja. Van Sebastian en Jeroen, is Jeroen eigenlijk toch degene die het langst heeft doorgereest, hè?
2: Ja, nou ja, Jeroen race nog steeds.
1: Oh, nog steeds.
2: Zij ietsje minder.
1: Ja, echt een beroepscoureur, hè?
2: Ja, en dat is hij nog steeds. Want hij, je krijgt hem niet een raceauto in als hij niet betaald krijgt.
1: Oké. Okay.
2: Dan maar niet, zegt hij dan.
1: Ja, ja, ja, logisch.
2: En hij heeft al jaren, nou ja, in Amerika heeft hij natuurlijk zijn sporen aardig verdiend. Hij heeft van alles gereden.
1: Daar is weinig over bekend eigenlijk, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk ook wel jammer. Maar hij heeft enorm veel. Hij heeft overal gereden. Australië, de Super V8 cars en... Hij heeft DTM gereden. Hij is echt overal is hij goed betaald doorheen gekomen. Dus, maar goed,
1: en eind juli was op Assen een groot evenement. En daar heeft hij uiteindelijk nog de supercars gereest.
2: Ja, ja, dat doen ze meer of meer uit hobby.
1: Ja.
2: Allard Kalf, Jan Lammers waren erbij. Dus wij zijn best wel een close groepje. Dus, en ik zat zelf er ook al aan te denken. Misschien doe ik volgend jaar ook mee met die supercard.
1: Okay. Maar
2: dat lijkt me wel apart.
1: Ik kan me van de vorige jaren herinneren dat Jeroen van dat clubje eigenlijk veruit de snelste was. Was dat dit jaar ook zo?
2: Ja, Jeroen heeft mij verteld dat hij uiteindelijk gefinished is voor Coronel, Lammers en Allert.
1: Oh, dus, dat zal wel zeer hebben gedaan.
2: Ja, dat doet altijd. Ja, ja, nee, we kennen elkaar goed, dus het is altijd hilarisch hoe ze daarmee omgaan. Maar hij was had veel pech weer. Dus maar de laatste heat op zondag was hij de snelste van allemaal. Ja. Ja.

0: Michel Blekemolen praat ik over vrienden in de autosport. Want hoe zit het in de racerij? Kan je eigenlijk vrienden maken in een sport terwijl je op de baan elkaars grote concurrenten bent?
1: Ja, dat is natuurlijk wel eens moeilijk. Want al is het mijn zoon.
0: Hè, ja.
1: Wij gingen een keer, Sebastian en ik reden in Monza, reden we een race. En we lagen een metertje of 10 voor op die andere. En we komen het rechte stuk op. En we rijden naast elkaar. Maar ik had een auto die zeg maar 1 kilometer harder liep. Dus niet dat je daar veel beter van wordt. Maar als we zo naast elkaar rijden, had ik wel 2 metertjes...
0: Je kroop naar voren.
1: Ja, ik kroop iets naar voren. Dus toen heb ik wel het gas losgelaten.
0: Ja, ja.
1: Maar het kostte me moeite. Dus... ja, dat
0: nou, soort... daar ben je vader voor.
1: En we keken elkaar aan. Hè? Hij keek echt zo...
0: Oh ja? Heb je daar de tijd voor?
1: Ja, dus vrij lang stuk in Monza. En je rijdt wel ver over de 200. Maar goed, hij keek echt zo van... Laat je me nou niet winnen. Dus... en dat was leuk, want ik heb met Sebastian heel veel gereden... dat we dus even snel waren. Dat we bij elkaar op de startgrid stonden. Tweede rij, eerste rij, vierde rij. Maar altijd bij elkaar. Dat was een hele aparte tijd.
0: Ja. Ja. Maar je zegt, nou, misschien ga ik volgend jaar wel ook meedoen in die supercars. Dat is grappig, want ik dacht nog... waarom gaat Michel Blekemolen niet ook meedoen in die supercars? Maar ik denk, nou ja, het zal wel te dicht bij de grond zijn. En,
1: sommigen vinden dat ook wel heel eng.
0: Nee,
1: het lijkt me wel apart. Ik heb het 1 keer gedaan... in de kart van de Nederlands kampioen toen. Dat zijn dus 250 cc karts. En heb ik op Zandvoort een paar rondjes gereden. Ik ben er nooit zo hard door de Tarsenborg gegaan. Zo. Niet met Formule 1, met Formule 2, Formule 3, met niks. Want die dingen die kleven zo aan de weg, zijn zo laag en vrij breed in verhouding. Dus heel apart om het te doen. Dus, maar ik weet niet, zou ik toch een keertje even moeten rijden, moeten trainen. Want het is wel raar, want je gaat zo hard. Dus je gaat in te beginnen, ga je veel te langzaam een bocht door. Want je kan het niet voorstellen dat dat kan.
0: Ja.
1: Dus dan moet je even acclimatiseren als het ware in zo'n kart.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, volgend jaar ben ik bijna 78. Ja. Ik weet het niet of ik van meneer Jette nog mijn AOW langer wil hebben. Want meneer Jatte, die is al...
0: meneer Jatte,
1: die is al niet zo vriendelijk.
0: Nee.
1: Dus, maar ik moet kijken, 78. Ik weet ook niet zeker of we volgend jaar nog doorgaan met racen.
0: Okay.
1: Hangt een beetje van de laatste 3 races af.
0: Heb je het over je leeftijd? Gaat het een steeds grotere rol spelen?
1: Nou ja, ik weet niet hoeveel AOW'ers en rolstoelhouders en jij ziet racen, maar...
0: Nee, ja, nou, daarom. Dus, je bedoel, in je hoofd, je lichaam is wel bijna 77, maar in je hoofd ben je toch veel jonger, heb ik wel eens gelezen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ben nog scherp.
1: Een
0: 50'er.
1: Voor je dat zelf mag beoordelen.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Maar ik heb nog niet tekenen van dementie of wat dan ook. Ja. Maar goed, je moet er wel rekening mee houden. Op een gegeven moment ga je fysiek natuurlijk... een stukje in de achteruit gegaan. Ik heb 2 zware ongelukken gehad.
0: Ja, ski-ongeval,
1: Ski-ongeval buiten mijn schuld. En een race-ongeval buiten mijn schuld. 2 keer mijn rug gebroken. Ribben door de longen. Zo. Weet ik het wat. 1 en al ellende.
0: Tot ik hier nog met Michel Blekemolen zit te praten.
1: Dat ski-ongeluk was nog het heftigste. Ik sta nagenoeg stil. Wat ik heb gehoord van omstanders. En er is een Nederlandse snowboarder. Die komt weer met... Nou ja, de mensen zijn er 100. Maar het zal wel 60 zijn.
0: Ja.
1: Die heeft mij geraakt rechts op mijn schouder zo hard. Dat ik was bewusteloos. En ik ben 1,5 dag niet meer bij kennis gekomen. Dus zware hersenschudding.
0: Ja.
1: Lees ik in het verslag. Maar ik heb nooit pijn in mijn hoofd gehad. Dus dat begreep ik niet.
0: Nou ja, je hebt aan de doktersvoorschriften gehouden waarschijnlijk.
1: Ja, nou, ik heb lang in het ziekenhuis in Oostenrijk gelegen. Want ik mocht niet vervoerd worden.
0: Ja.
1: Vanwege de rib door de long. Dus, maar ja, dat waren even de nare dingen. En dat merk ik elke dag nu nog, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Dat is nooit meer helemaal goed geheeld.
0: Hmm.
1: Als je mijn ruggenwervels op elkaar ziet staan... Nou, dan is het een slinger weg.
0: Ja, ja,
1: in plaats van een rechte lijn.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Met Michiel Blekemolen praat ik over Prins Bernhard.
2: 27 juli, Michel, werd bekend dat de Prins Bernhard alles onroerende goederen verkoopt, waaronder het circuit. En toen jij dat las, wat dacht je toen? Doet hij goed?
3: Ja, nou, ik hoorde het via het circuit rechtstreeks. En ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik weet wat er in het persbericht stond. En dat is wat in alle media is naar voren is gekomen. Het verkocht. Hij is uit. Ze hadden het circuit. Hadden ze met z'n drieën. En de twee andere partners die hebben Bernhard uitgekocht. En het andere vaste goed heeft zijn partner ook overgenomen. Dus ja, ik weet niet waarom Bernhard dat doet. Misschien wil hij een beetje rust in zijn leven.
2: Andere uitdagingen, hè?
3: Dat is hij is natuurlijk altijd een beetje vol met kritiek van de media. Niet terecht, vind ik. Want hij wordt altijd maar aangepakt. En dat is niet leuk voor de man zelf. Dus misschien is hij daar een beetje klaar mee. En misschien is hij een beetje aan het cashen en wil wat rustiger aan doen. Ja. Ik begrijp dat hij wel weer andere ideeën heeft. Hij heeft een fantastisch mooi bedrijf opgezet, het Levi. Een IT-bedrijf, heel mooi. Hij heeft een circuit, uiteindelijk, je kan zeggen wat je wil. Helemaal weer up-to-date gemaakt. De Grand Prix binnengehaald. Hij heeft ontzettend veel goede dingen gedaan in Amsterdam met pandjes verbouwen. Ja, natuurlijk verdient hij daaraan. Maar we moeten niet elke man die wat verdient meteen als crimineel afschilderen. Nee. En dat wordt een beetje gedaan. En dat vind ik niet terecht. Dus, nee.
2: Kan je zeggen dat dankzij Prins Bernhard de Grand Prix is teruggekeerd naar Nederland?
3: Ja, dat denk ik zeker. Maar ik heb altijd gezegd, niks is onmogelijk. Ik heb tegen Bernhard nog wel eens gezegd. Want we hadden het ooit wel eens over om circuit te kopen. We zijn met allerlei partijen bezig geweest. En uiteindelijk heb ik altijd gezegd, waarom zouden we niet een Grand Prix kunnen krijgen? Lang voordat Max Verstappen, die liep bij wijze van spreken nog in de luier. Toen zei ik dat wel.
2: Oké. Nu, volgend jaar, geen Formule 1 meer, maar Formule E. Ja, het wordt met veel bombarie gebracht. Terwijl ik denk van, een beetje slap aftreksel.
3: Ja, de directie zelf, daar zat ik mee in een podcast. Die heeft zelf gezegd, je moet dat niet gaan vergelijken met Formule 1. Dat heeft niks met elkaar te maken. En onze doelstelling is om een corporate event van te maken. Meer bedrijven die komen. Het is ook geen Formule 1. Het is om te zien ook heel anders. Het gaat niet vreselijk hard. Maar het is leuk dat het komt. Alleen maar goed.
2: Maar er is toch al op het circuit een elektrisch experiment?
3: Dat is waar je natuurlijk van elektrische fietsstepjes
2: tot
3: auto's. Ja. Dus er is daar een elektrische promotie één keer per jaar. Dus,
2: na de Grand Prix altijd.
3: Ja, daar hebben wij ook wel aan meegeholpen. Dus we proberen dat altijd wel een beetje te volgen. Maar dit is echt een race. En leuk dat het komt. Ik kan niet anders zeggen.
2: Maar er moet natuurlijk een heel programma nog omheen worden gebouwd.
3: Ja,
2: jij was destijds altijd ook van, ik wil zo graag die NASCAR Euro-series op het screen hebben.
3: Ja, dat is jammer dat daar niet veel oren naar zijn. Want de NASCAR Euro-serie, die worden in allerlei landen gehouden. En overal. En ja, ze kunnen misschien 10.000 jokken, maar het lijkt me sterk. Maar overal zitten we 20, 30, 40, 50.000 mensen. We hadden in Paul Ricard een circuit slecht bereikbaar in Zuid-Frankrijk. En daar hadden we op een gegeven moment 52.000 mensen. En ja, dan wordt er weer geroepen, dat jokken ze. Nou, we stonden in files, het was één chaos, dus het is geen jokpartij. Er komen gewoon zoveel mensen.
2: Ja.
3: Het is een ander publiek dan de andere races.
2: Okay.
3: Want we zien mensen met grote cowboyhoeden. Veel tato's op de armen.
2: Ja, ja, ja.
3: Leuke mensen overigens. Zijn geen hooligans die liggen te rollen met elkaar. Het is fantastisch evenement. En het is ook leuk om te zien. Hmm. Moet ik eerlijk zeggen, spectaculair. Stukken liggen over de baan steeds.
2: Close racing.
3: Ja, te close racing.
2: Te close.
3: Dus, het is af en toe wel heel heftig. We worden af en toe ook weer bij elkaar geroepen.
2: Oh,
3: met de
2: heren,
3: teams.
2: Heren.
3: En heren, je wint het niet in de eerste bocht.
2: Nee, nee.
3: We hebben een paar races gehad. Nou, er lagen de stapels auto's bij de eerste bocht. Na de start meteen in een grindbak of erger. En ja... Dus maar het is wel een spektakel.
2: Maar is dat de gretigheid dan van de coureurs? Of gunnen ze elkaar het licht in de ogen niet?
3: Nou ja, we zijn wel vrienden.
2: Oh, met dat doe je wel.
3: Met de meeste loop je wel de tent binnen. En soms zijn er natuurlijk wel eens wat ruzies na afloop.
2: Ja.
3: Maar er wordt ook wel weer gestraft. Dus het hoort er een beetje bij.
2: Ja, ja, ja. Dat doet me denken eigenlijk aan die close, aan die automerken races... In de vorige eeuw, net zoals de Renault Megane en zo.
3: Dat, ja, daar was het natuurlijk ook allemaal...
2: Ging ook behoorlijk te keren.
3: Ja, ging ook vreselijk te keren. Op een gegeven moment, ik deed nog een jaar... Denk ik, een jaar of vier heb ik nog Europees kampioenschap met de Renault Clio's gedaan. Verschrikkelijke snelle auto's. Te snel voor zo'n klein ding. En... ja, toen dat laatste jaar, of ik zou nog één jaar rijden, want het zou opgegeven worden, heb ik gezegd, nou, dat ga ik niet meer doen. Ik zag elke keer de ziekauto erbij staan.
2: Oh, ja, wordt het minder leuk.
3: En ik denk, ja, wat moet ik nou hierin? Het is zo kritisch. Iemand een tikje geven van 10 kilo, en dan draait hij om en dan staat hij dwars op de baan en ongelukken. Dus ik heb het laatste jaar niet meer gedaan. Maar met die NASCAR... Ja, is het net iets beschaafder.
2: Hmm.
3: Maar wel spektakel. We hebben binnenkort weer... in het eerste of tweede weekend van oktober... hebben we in Zolder. Dat is nog dicht bij mijn huis. Dus komen altijd heel veel Nederlanders kijken.
2: Ja, dat geloof ik graag.
3: Ja, er komen echt duizenden Nederlanders kijken. Ja. Daarom vind ik het zo jammer... dat Circuit Zandvoort niet wil praten... met de organisatie van de NASCAR.

0: Even een heel ander gespreksonderwerp met Michel Blekemolen.
1: Sebastian, Jeroen en jij zijn begonnen met podcast opnemen in eigen beheer. Het zijn twee afleveringen inmiddels. En ik heb de indruk dat ik dan hier aan de keukentafel zit met de Blekemolens. Zo van, het gaat heel ongedwongen, af en toe een beetje door elkaar heen praten, gezellig. Is dat altijd zo bij de Blekemolens?
2: Ja, wel, we zijn een hele hechte familie.
1: Vind je dat ook belangrijk?
2: Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb mensen om me heen die hebben hun kinderen al 15 jaar niet gezien. Ja. Of weet ik wat. Ik denk, hoe kan dat? Ja. Dat zal bij ons nooit kunnen gebeuren. En je hebt respect naar elkaar. En nou ja, we doen de business met elkaar. We racen met elkaar. Dus reden genoeg om heftige ruzies te hebben.
1: Ja.
2: Bewijs gewoon.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ja,
1: maar je hebt de rollen goed verdeeld, denk ik.
2: Ja, nou ja, ik ben grotendeels uit de business. Ik ben op de Zandvoortdagen nog veel aanwezig. Maar ik ben een beetje teruggetrokken. En zij hebben alles wel overgenomen wat ik aan het begin van de interview al zeg. Zij hebben ook de media gedaan. En vroeger deed ik natuurlijk ook heel veel televisie. En stond altijd in de kranten. Wat overigens nu een beetje weg is. Hè, de autosport. We hebben maar één autosportman. En dat is Max. Terecht.
1: Ja.
2: Maar het is jammer dat er niet voor het jonge talent. Dat er niet meer over geschreven wordt. En niet meer in. Als ik vroeger tiende werd. Stond ik op de voorpagina van de Telegraaf dat ik wereldkampioen was geworden. Ja. En als ik wereldkampioen word nu, dan lees je het nergens meer.
1: Nee, precies.
2: Dus dat is een beetje de omgedraaide wereld. Dat missen we in de autosport zeker. Want ja, een sponsor wil natuurlijk zichzelf terugzien. Die wil geassocieerd worden met die man die in die Telegraaf staat.
1: Ja, ja, ja.
2: Om maar een krant te noemen.
1: Ja, ja. Maar waarom zijn jullie die podcast begonnen?
2: Nou, wij doen natuurlijk zelf mee aan allerlei podcasten. En we zagen het bereik allemaal. Hè. Ik zit heel veel met GP Radio, met Olaf Mol in de podcast. Meestal één keer per maand of zo. En dan zie je al dat bereik. En wij hebben natuurlijk ook een commercieel idee erbij. Want uiteindelijk moeten wij onze dagen vol krijgen op Zandvoort.
1: Ja.
2: Wat tot nu toe altijd lukt. Maar ook de kartbanen. Daarom zien we dat.
1: Ja. Je hebt even over de kartbanen. In Meidrecht ben je lang geleden begonnen. Dat was je allereerste kartbaan. Dat is in die tweede podcast beschrijf je dat heel leuk. Toen is later Amsterdam en Delft zijn erbij gekomen. Waarom heb je Meidrecht eigenlijk je allereerste afgestoten?
2: Nou, dat werd zo'n lokaal gebeuren. We maakten geen winst, we maakten geen verlies. En we konden een heel goed bedrag krijgen voor het pand.
1: Ja, ja.
2: En we houden ook nog van een beetje van het leven. En het was toch wel altijd heel bewerkelijk. Drie kartbanen. En ja, we zitten zelfs te kijken wat we nu verder moeten doen met twee kartbanen die we over hebben. Dus heel raar, want we draaien heel goed met de kartbanen. Dit gaat super. Maar toch al het gezeur wat je hebt. En de narigheid met de
1: overheid. Maar wat voor gebied dan, bedoel je?
2: Nou, de overheid. Er komt iemand binnen van het milieu. Meneer, u kunt echt niet meer met die benzinekarts, zei die man. Met die benzinekarts rijden. We hebben geen benzinekarts, want we rijden met LPG.
1: Ja.
2: Dus dat is de helft schoner.
1: Ja.
2: Maar ja, op de openbare weg wordt dat ook al een beetje tegengehouden. Onbegrijpelijk, want het wordt afgefakkeld.
1: Ja.
2: Er is te veel LPG over, bij wijze van.
1: Het is een restproduct.
2: Ja, een restproduct. Dus heel vreemd.
1: Dat je er al voor moet betalen, is eigenlijk een schande.
2: Ja, is absoluut een schande. Nou ja, dus die man komt binnen, u moet. Ik zei, ja, maar we rijden met LPG. Ja, maar goed, dat gaat niet lang meer duren. Daar moet iets gaan gebeuren. Nou ja, ja, we willen elektrisch. Komt een week later weer iemand binnen. Mee afgesproken. Hè, van Liander. 2030. 2033. Kunnen we een beetje zekerheid geven. Dat u voldoende stroom binnenkrijgt. Wij hebben de faciliteit. Het is eng om te zien. We hebben echt een kabel binnenkomen. Die is 5 centimeter dik. Ik durf er amper bij in de buurt te staan. Ik denk altijd, straks springt er een vonk over. Ja, ja, ja. Maar dus de faciliteit is er. Alleen we krijgen het niet, we mogen het niet gebruiken.

0: had Michel Blekemolen al elektrische karts rijden in een van zijn indoor kartbanen.
1: Ja, we hebben in Delft, langs de A13, hebben we elektrische karts. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was als de dood.
0: Ja?
1: Ik denk, we gaan 30% in omzet naar beneden.
0: Oh.
1: Maar we zijn 30% in omzet gestegen.
0: Jeetje.
1: Het is maar, mooi rijden. Ja. Het is zo fantastisch.
0: Je was er zelf ook enthousiast over, hè?
1: Ja, ik door mijn ongeluk heb ik een paar jaar lang niet op een kart gezeten. En ik ga erop zitten. Nou ja, nou begrijp ik waarom we daar zo druk hebben. Het is echt fantastisch mooi. Dus ik zou dat liefst in Amsterdam ook willen. Maar ja, daar krijgen we dus niet...
0: Nee, maar wat is er dan zo leuk aan dat elektrisch karten?
1: Nou, het acceleratie. Kijk, ze rijden net zo hard topsnelheid. We hebben ze zo afgesteld dat we dezelfde rondetijden rijden als die LPG-karts die we voorheen daar hadden. Maar de acceleratie is fantastisch. En ja, het is gewoon leuk. Maar ik rij op de weg ook sinds kort elektrisch. En ik vind het allemaal zoveel beter.
0: Ja, ja. Grappig, want je bent helemaal opgegroeid met brandstofmotoren. Ja. En dan toch een omslagpuntje.
1: Maar Benno, ik heb natuurlijk wel een V8 benzineslurper.
0: Oh,
1: waar ik in de NASCAR mee rijd.
0: Dus, oh, gelukkig.
1: Want mijn vrienden, ik heb vrienden die zeiden... Jij elektrisch rijden, dat kan toch niet? Ik zeg, nou, neem die auto nou eens een uurtje mee en ga nou eens kijken wat dat is.
0: Ja, ja.
1: En ga dan eens dat oordelen.
0: Ja, ja, precies. Dus ja. Precies. En wat ik zo leuk vond aan de voorbereiding van dit gesprek was dat ik las en hoorde over je. Het is idee hier, het is idee daar. Je was altijd, je hele leven waarschijnlijk al... vol met de ideeën. Ik vroeg me af, heb je dat nog steeds eigenlijk?
1: Ja, dat is de ramp.
0: Dat is de ramp.
1: Want ik heb inderdaad allerlei ideeën. We hadden een idee. En daar waren we redelijk ver. Daar hebben we ook al in geïnvesteerd om een indoor strand te beginnen.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Kwam de corona. Dus kwamen de personeelsproblemen allemaal bovendrijven. Want zie maar aan 100 nieuwe mensen te komen om dat te openen. Dus ik loop nog wel met ideeën rond. Hè. Mijn handen jeuken. Maar ja, op een gegeven moment zijn allemaal long-term dingen. En ja. Ik weet het niet. Maar ik denk dat ik over 20 jaar niet meer op deze wereld ben.
0: Nee, nee. Maar zijn dat dan ideeën van business? Ideeën van hoe je business. De mensen kan vermaken?
1: Ja, ik vind het mooi om mensen te vermaken. Maar goed, we gaan wel weer dingen bedenken, hoor. Ik ga ook wel weer wat andere dingetjes
0: doen. Wat hebben je zoons dat ook eigenlijk?
1: Ja, die hebben dat ook wel. Maar mindere mate dan ik. Ik ben hysterisch wat dat betreft.
0: Ja, geweldig, geweldig. Nou ja, zolang jij maar de ideeën aankomt.
1: Nou ja, met de coronatijd. En daar was ik mee bezig. Maar niemand geloofde mij. Maar er zijn een paar scholen die dat wel hebben gedaan. Ik had het plan, want er werd heel moeilijk gedaan met de coronatijd. Hè? We moeten nieuwe luchtkanalen in die scholen. Weet je wat je alleen maar moest doen? Even een ruit eruit halen en een rond gaatje erin maken. Nieuwe ruit in de meeste gevallen, maar... En daar gewoon goede afzuigers op zetten.
0: Oké.
1: En ja, als je dan zag de CO2 die er in een lokaal hing, gemeten...
0: Ja.
1: Dus. Geen nonsens. Die was bijna op nul.
0: Okay.
1: Want je zoog het weg. En ik zoog er niet nieuw in. Want die scholen in Amsterdam, bijna allemaal oud. Hebben overal lekkages.
0: Ja.
1: Dus zuig het uit die lokalen. En ja, het werd veel veiliger.
0: Ja, ja, ja.
1: Qua besmettingsgevaar enzovoort.
0: En kosten?
1: Niks. Ja. Ik bedoel, een afzuigertje van... Je moest wel professionele dingen nemen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar die lokalen werden in... In een half uur waren ze helemaal ververst.
0: Hmm.
1: Dus, maar dat noem ik maar, dat is een idee. Ik heb ook nog wel een ander idee. Want men zit nu allemaal met die thuisbatterijen.
0: Ja. Villa bleek niet.
1: Ik heb nog geen thuisbatterij, maar ik heb een ding ook uitgewerkt. Maar ik had wel investeerders nodig. We moeten met onze zonnepanelen moeten we stroom opslaan.
0: Ja.
1: En dat had ik gedaan door middel van... een gewicht wat op de dag door de zonnepanelen omhoog wordt getrokken. Een soort schoorsteen tegen je huis. Kun je mooi decoreren, kun je van alles van vinden of van maken. Dus dat gewicht werd opgetild door de zonne-energie. En 's avonds is het gewicht die weer de dynamo aandrijft. En dat is natuurlijk allemaal afhankelijk hoeveel stroom je nodig hebt. Dan heb je een gewicht van 1000 kilo of heb je een gewicht van 200 al genoeg. Dus ja. Op die manier zit ik altijd weer te denken. En ik ben...
0: En die ideeën die komen uit het niets? Of
1: ja, die komen uit het niets. Uit de efficiëntie die ik ergens zie. En uit de commerciële gedachte.
0: Ja. Grappig is dat, hè? Ik heb ook wel eens het idee... Ik, heel, heel herkenbaar, hoor. Ik word wel eens ontzettend gek van mezelf... vanwege die ideeën. Maar het houdt je wel jong, denk ik. Het houdt je geest...
1: Ja, je geest ook jong. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Dus, maar goed, zo zit ik nog met allemaal vol met dingen. Maar ja, moet ik dat nog willen?
0: Ja, ja, ja, precies. Ja, dat heb ik dan ook. Goed, Michel, hartelijk dank voor dit gesprek. Was leuk.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dit was In Gesprek met Michel Blekemolen. Nogmaals te beluisteren als podcast via de website ingesprekmet.info. Ik ben Benno Veugen. Bedankt voor het luisteren naar dit programma. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer op de meeste plaatsen.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft de grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclaven bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.